0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
7: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
12: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
1: Dit is Radio Rijnmond.
13: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
5: Ja, goede vraag.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
0: Voordeeluitjes.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
15: Het is 8:00. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een autobestuurder is vannacht in Schiedam met zijn wagen het water van de Nieuwe Haven ingereden. De auto ging kopje onder. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen. Duikers keken of er niemand meer in het water lag en ook haalde een duikteam persoonlijke spullen van de automobilist naar de kant. 1 en 2 fotografen zagen onder meer boksspullen drijven in het water van de Nieuwe Haven in Schiedam. Drogisterijketen DA waarschuwt voor een datalek. De gegevens van 236.000 klanten van de webshop zijn mogelijk in verkeerde handen terechtgekomen. Het is nog niet bekend of de gegevens alleen zijn bekeken of daadwerkelijk zijn buitgemaakt. DA heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Wie wel eens wat heeft besteld in de webshop van DA moet de komende tijd alert zijn op nepmailtjes, waarschuwt de drogisterijketen. Voetbalvereniging CVV Berkel wil dat de gemeente Lansingerland meer doet aan de ganzenoverlast op de sportvelden. Er strijken soms meer dan 200 ganzen tegelijk neer. De gemeente laat de sportvelden nu meerdere keren per week schoonmaken. Maar dat is niet genoeg, vindt CVV Berkel. Vooral de combinatie van gras- en kunstgrasvelden vinden de ganzen fijn. De vogels eten op de grasvelden en poepen op het kunstgras. Hekken helpen onvoldoende. Het enige wat op langere termijn helpt is het legen van de nesten van de ganzen. Maar het duurt lang voor het effect daarvan merkbaar is. Een deal tussen de Verenigde Staten en Denemarken geeft de VS volledige controle over de veiligheid in Groenland. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn platform Truth Social. De premiers van Denemarken en Groenland hebben de deal bevestigd. De overeenkomst moet nog wel worden ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedgekeurd worden door de parlementen van Denemarken en Groenland. De Verenigde Staten azen al een tijdje op Groenland. President Trump heeft meermalen gedreigd het eiland met geweld in te nemen, ook al is Denemarken een NAVO-bondgenoot van de Verenigde Staten. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje lichte regen. Vandaag wordt het 21 graden. Vanavond en vannacht ook nog kans op lichte regen. In de loop van de nacht gaat het over in echte regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een dag die droog begint. We zien dan ook steeds vaker de zon. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De prijs van...

0: Eden, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
16: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Hey Remon!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

0: The record stops. We don't.
1: Je hoorde Johnny Ville en de Nightliners met Jukebox Plays Tonight. En het klinkt alsof dit uit de jaren 50 komt. Maar het nummer Jukebox Plays Tonight komt uit januari van dit jaar. Er is niet zo heel veel te vinden over Johnny Ville en de Nightliners. Maar wie weet komen we binnenkort meer muziek tegen van deze groep. Je hoorde net met Jukebox Plays Tonight. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. En we blijven in 2026, want dit jaar bracht de Amerikaanse blueszanger en gitarist Joe Bonamassa het album B.B. King's Blues Summit 100 uit. Een eerbetoon aan B.B. King, die dit jaar 100 zou zijn geworden, en waarvoor hij samenwerkte met artiesten als Dion, Jimmy Vaughan, Slash, Eric Clapton en Chaka Khan. En met de laatste twee ging hij de studio in voor het nummer The Thrill Is Gone. Dit nummer komt uit 1951 en in 1970 wist B.B. King er een enorme hit mee te scoren, waardoor het een blues-standard werd. Dit zijn Joe Bonamassa, Chaka Khan en Eric Clapton in de Rijnmond Jukebox met The Thrill Is Gone.

Dat was Frank Sinatra samen met de Braziliaanse koning van de bossa nova, Antonio Carlos Jobim, en je hoorde hem met het nummer Wave. In 1967 werkten de twee samen aan het album Francis Albert Sinatra en Antonio Carlos Jobim. En dat beviel blijkbaar zo goed dat in 1971 het album Sinatra & Company uitkwam, waarop de twee ook weer samenwerkten. In 1967 kwam het nummer voor het eerst uit als origineel, en later dat jaar schreef Jobim zelf de Engelse tekst erbij. De eerste die het daarna uitbracht was Sergio Mendes samen met Brazil 66. Antonio Carlos Jobim werd uiteindelijk 67, hij overleed in 1994. Het Eurovisie Songfestival heeft door de jaren heen tal van hits afgeleverd in de wereldwijde hitlijsten. In 1976 werd het festival in Den Haag georganiseerd nadat Tietjin met Dinge Dong het jaar ervoor had gewonnen. En een van de succesvolste liedjes van het Eurovisie Songfestival komt uit dat jaar. Want toen won de Britse popgroep Brotherhood of Men met Save Your Kisses for Me.

hoorde Doos Lazy Hazy Crazy Days of Summer van Nat King Cole uit 1963. Dit nummer werd een jaar eerder geschreven door de Duitse componist Hans Karsten, met destijds een Duitse tekst en titel, want het heette toen Du spielst net tolle rollen. De Engelse tekst werd geschreven door Charles Tobias en werd in 1963 de openingstrack van het album van Nat King Cole, met eveneens de titel Doos Lazy Hazy Crazy Days of Summer. We gaan een rondje Orbison muziek doen, want de naam Orbison is natuurlijk voor altijd verbonden aan muziek. Roy Orbison staat aan de top van de lijst met de 100 beste zangers en artiesten aller tijden, en hem hoor je zometeen in de Rijnmond Jukebox. Zijn zoon Roy Jr. maakt ook muziek en doet dat samen met zijn Zweedse vrouw Asa. Zij bracht vorig jaar haar debuutalbum Blue Bayou uit, dat ook een van de singles is, en een aangepaste cover van het origineel dat haar schoonvader in 1963 schreef. Er staan uiteraard meer nummers op dat album van Asa Orbison, zoals Unchained Melody en ook Green Eyes. Your green eyes.

Dat was uit 1961, Rockhouse van Roy Orbison in de Rijnmond Jukebox. Toen Elvis Presley wegging bij Sun Records, was Sam Phillips dringend op zoek naar een vervanger. En Johnny Cash zei dat Roy Orbison een topper was. Zijn eerste album bij Sun Records was het album Roy Orbison at the Rockhouse. En een van de nummers op dat album is Rockhouse, het nummer dat je net hoorde. En in het volgende uur hoor je nog meer muziek van Roy Orbison. Hij werd in 1937 geboren als Baldemar Garza Huerta en zou uiteindelijk 69 jaar worden. Al vrij snel kwam hij erachter dat een artiestennaam beter zou verkopen en dus liet hij zijn naam officieel omzetten naar zijn favoriete gitaarmerk Fender. Het gaat natuurlijk over Freddy Fender. Hij ging al op zijn 16e van school en kwam bij de marine terecht. Na zijn tijd bij de marine ging hij verder met muziek maken en optreden. Hij wist succes te boeken met Wasted Days en Wasted Nights, maar kwam in aanraking met justitie, wat hem 3 jaar cel opleverde. Daarna bleek het succes niet verdampt te zijn, want hij wist meerdere hits te scoren. We gaan nu naar 1974, want in dat jaar kwam het eerste album van Freddy Fender uit. En dat album heette Before the Next Teardrop Falls. En een van de nummers op dat album is Wild Side of Life.

Dat was Dustin Del Gaspar met Bring It On Home in de Rijnmond Jukebox. Deze Amerikaanse zanger is pas begin 30 en deed vorig jaar mee in de Verenigde Staten aan The Voice. En daarin deed hij auditie met het nummer dat je net hoorde. Bring It On Home werd geschreven door Sam Cooke, die het in 1962 zelf ook als eerste uitbracht. En het kwam terecht in de lijst met de 500 nummers die de rock en roll hebben gecreëerd. We gaan in de Rijnmond Jukebox verder met The Chimes. Deze groep uit Brooklyn, New York bestond maar kort, want halverwege de jaren 60 gingen ze uit elkaar. In de decennia daarna kwamen ze nog wel eens bij elkaar om op te treden bij festivals. Oprichter Lenny Coco overleed in 2015 op 78-jarige leeftijd. Met het nummer Once in a While had Tommy Dorsey in 1937 al een hit te pakken. De versie van The Chimes komt uit 1961.

gelijknamige album uit 1972 was dat Ladies Love Outlaws van de Amerikaanse countrymuzikant Waylon Jennings. Hij werkte ook samen met Buddy Holly, die in 1958 betrokken was bij zijn eerste opnamesessie, en hij huurde hem later in als lid van zijn band. Een van de meest aangenomen verhalen is dat Jennings zijn plek in het vliegtuig afstond aan de Big Bopper, waarmee Jennings aan de dood ontsnapte. Het ongeluk in 1959 had logischerwijs grote impact op hem, waarna hij een aantal jaar stopte met muziek maken. Toen Buddy Holly hoorde dat een aantal collega-muzikanten hun plek had afgestaan en met de bus ging, zou Holly als grap hebben gezegd dat hij hoopte dat de bus zou bevriezen, waarna Waylon Jennings grappend gezegd zou hebben te hopen dat het vliegtuig neer zou storten. Iets wat hem jaren heeft achtervolgd. Op 13 december 1964 werd in Buffalo, New York, Judge Kenneth Peterson geboren, die we later leren kennen onder de naam Lucky Peterson. Zijn vader was eigenaar van nachtclub The Governor's Inn en daar speelden vaak artiesten als Willie Dixon. Toen Dixon de destijds pas 5-jarige Lucky zag spelen, nam hij hem onder zijn hoede en maanden later mocht hij al optreden bij de populaire Ed Sullivan Show. Na zijn schooltijd ging Lucky Peterson spelen met artiesten als Etta James en uiteindelijk bracht hij ook zelf muziek uit, zoals in 1992 met Who's Been Talkin'.

1963 kwam het debuut live-album van Trini Lopez uit, getiteld Trini Lopez at PJ's, live vanuit een bekende nachtclub. Een van de nummers die hij daar live zong was Unchain My Heart, wat veel mensen direct koppelen aan Joe Cocker. Het origineel is van Ray Charles, die het nummer in 1961 uitbracht. Unchain My Heart is geschreven door Robert Sharp Jr., die destijds verslaafd was aan drugs, en hij verkocht het nummer aan jazzgitarist Teddy Powell voor $50. Powell eiste dat hij genoemd zou worden als tekstschrijver. Later weer Sharp succesvol zijn recht als de echte schrijver van het nummer terug te winnen. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, en daarna staat er nog een uur van de Rijnmond Jukebox voor je klaar. Maar eerst gaan we nog naar Charles Aznavour. Want hij bracht een Engelse versie uit van het nummer Le Plaisir des Mots uit 1972. Dat werd The Old Fashioned Way. Charles Aznavour overleed in 2018 op 94-jarige leeftijd en maakte het nummer samen met Al Kesha, Joe Hirshhorn en George Gavrens. The Old Fashioned Way verscheen in het najaar van 1973 op single en werd zowel in Engeland als in Nederland een grote hit voor Charles Aznavour.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo!

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het tweede uur van de Rijnmond Zoekbox zo dadelijk met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Bij noodsituaties is het beter om niet voor 3, maar voor 8 dagen eten in huis te hebben. Blijkt uit onderzoek van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als er een crisis uitbreekt, zitten supermarkten al binnen 2 of 3 dagen met lege schappen. Bijvoorbeeld als bij een grote cyberaanval de magazijnen niet meer werken, of bij hevig noodweer de bevoorrading niet meer lukt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen en flessen water. Een autobestuurder is vannacht in Schiedam met zijn wagen het water van de Nieuwe Haven ingereden. De auto ging kopje onder. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen. Duikers keken of er niemand meer in het water lag. En ook haalde een duikteam persoonlijke spullen van de automobilist naar de kant. 112 fotografen zagen onder meer bokspullen drijven in het water van de Nieuwe Haven in Schiedam. Drogisterijketen DA waarschuwt voor een datalek. De gegevens van 236.000 klanten van de webshop zijn mogelijk in verkeerde handen terechtgekomen. Het is nog niet bekend of de gegevens alleen zijn bekeken of daadwerkelijk zijn buitgemaakt. DA heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Wie wel eens wat heeft besteld in de webshop van DA, die moet de komende tijd alert zijn op nepmailtjes, waarschuwt de drogisterijketen. Een deal tussen de Verenigde Staten en Denemarken geeft de VS volledige controle over de veiligheid in Groenland. Ook mogen andere landen op Groenland geen militaire basis hebben. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn platform Truth Social. De premiers van Denemarken en Groenland hebben de deal bevestigd. De overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door de parlementen van Denemarken en Groenland. De Verenigde Staten aarzelen al een tijdje op Groenland. President Trump heeft meermalen gedreigd het eiland met geweld in te nemen. Ook al is Denemarken, waar Groenland bij hoort, een NAVO-bondgenoot van de Verenigde Staten. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op wat lichte regen. Het wordt vandaag 21 graden, met vooral aan de kust veel wind uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
5: Voordeeluitjes.nl. Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl. Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
9: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
11: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Volido. Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
19: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
18: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
19: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
18: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
19: Oké, ga ik op letten.
18: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
19: Doe ik.
18: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was Jackie Wilson met To Be Loved in de Rijnmond Jukebox. Jackie Wilson wilde ooit bokser worden, maar dat zag zijn moeder niet zitten. Het is een loopbaan als zanger, maar het leven van Jackie Wilson kende hoge pieken en zeer diepe dalen. Hij werd ooit neergeschoten door een jaloerse minnares, overleefde dat incident, maar verloor wel een nier en leefde met een kogel in zijn ruggengraat. Later kwam hij erachter dat hij geen geld meer had, doordat hij alle macht over zijn financiën uit handen had gegeven. En als dieptepunt werd zijn zoon doodgeschoten. Hij werd zelf slechts 41, maar hij bracht wel een hoop mooie nummers uit. Onder meer door een samenwerking met Berry Gordy en Carl Davis. Zij schreven bijvoorbeeld Reed Petit, maar ook het nummer To Be Loved dat je net hoorde kwam uit de koken van Gordy en Davis. En leverde in 1958 een hit op voor Jackie Wilson. De Amerikaanse zangeres Carlene Carter wordt eind deze maand 71 jaar en zij is de stiefdochter van Johnny Cash. Haar vader was Carl Smith, een van de populairste country-artiesten van de jaren 50. En haar moeder was June Carter Cash. Carlene Carter is nog altijd actief en met haar gaan we nu naar 1990. In dat jaar kwam haar zesde studioalbum uit. Het album I Fell In Love. En dat zou haar best scorende album in de Amerikaanse country-hitlijst worden. De eerste single van het album werd mede door Carlene Carter geschreven en kreeg dezelfde titel. Het is I Fell In Love.

Dat waren de Beach Boys met Wouldn't It Be Nice uit 1966. Het jaar waarin het legendarische album Pet Sounds van de groep uitkwam. Wouldn't It Be Nice was het eerste nummer van het album en werd geschreven door Brian Wilson, Tony Asher en Mike Love. Het album Pet Sounds was het 11e album van de Beach Boys en werd een legendarische klassieker. Staat niet voor niets in de top van de beste albums ooit gemaakt. Het was ook een bizar duur project destijds, waardoor het een van de duurste albums ooit gemaakt is. En als je een album uitbrengt, dan ben je natuurlijk op zoek naar een goede titel. Dat gold in 1969 ook voor de Amerikaanse zanger Charlie Rich, die toen pas 26 jaar was. Hij noemde zijn album vrij bescheiden The Fabulous Charlie Rich en een van de nummers werd geschreven door zijn vrouw Margaret Ann Rich. Dat werd het meest succesvolle nummer van het album. Dit is Charlie Rich met Life Has Its Little Ups and Downs.

1962 hoorde je Del Shannon met Little Town Flirt, het nummer dat een jaar later op het gelijknamige album verscheen. Met de single wist Del Shannon in meerdere landen op nummer 1 te komen. In 1990 was Del Shannon zo druk met een nieuw album dat de arts zijn medicijnen tegen de stress moest voorschrijven. 2 weken later pleegde hij op 55-jarige leeftijd zelfmoord. En zijn vrouw vertelde later dat hij door die medicatie veranderde. In 1942 werd in New York Henry St. Clair Fredericks geboren, die later de artiestennaam Taj Mahal aan zou nemen. De inmiddels 84-jarige Taj Mahal brengt al muziek uit sinds het eind van de jaren 60, nadat hij opgroeide in een muzikaal gezin. En ook vandaag de dag is hij nog altijd actief, met veel optredens in de Verenigde Staten. Een van de nummers die Taj Mahal door de jaren heen uitbracht komt uit 1967, want in dat jaar kwam zijn debuutalbum uit, dat Taj Mahal naar zichzelf vernoemde. Een van de nummers op dat album is Leaving Trunk, dat werd geschreven door Sleepy John Estes. En Taj Mahal hoor je nu in de Rijnmond Jukebox.

62 had Elvis een nummer 1 hit te pakken met Good Luck Charm, het nummer dat je net hoorde in de Rijnmond Jukebox. Ook in het Verenigd Koninkrijk zou Elvis hier een nummer 1 hit mee scoren. Good Luck Charm werd geschreven door Aaron Schroeder en Wally Gold en leverde een platina plaat op voor Elvis Presley. In 1946 kwam het nummer A Sunday Kind of Love uit, het nummer dat mede werd geschreven door Louis Prima. Frank Warren was de eerste die het zong, gevolgd door Louis Prima en een heleboel anderen, waaronder Dinah Washington. Ze werd geboren als Rutley Jones en had een tumultueus leven. Ze werd door een dodelijke medicijncocktail slechts 39 jaar en was in die tijd 7 keer getrouwd, al kan het ook 8 of 9 keer zijn geweest. In 1959 kwam haar 10e album uit en dat kreeg de titel What a Difference a Day Makes. En de single met dezelfde titel kreeg een jaar later een Grammy Award. Terug naar dat mede door Louis Prima geschreven A Sunday Kind of Love, want ook dat nummer stond op het album van Dinah Washington. Sunday.

1962 hoorde je Roy Orbison met She Wears My Ring. Het nummer waarvan de Engelse tekst werd geschreven door Felice en Bootlow Bryant. Het echtpaar dat veel meer muziek op hun naam heeft staan. Het origineel van dit nummer is een Spaans nummer uit 1862 dat La Golondrina heet. Het is door de jaren heen uitgebracht door tal van artiesten, waaronder Elvis, Nat King Cole, Placido Domingo en dus Roy Orbison, die in 1998 overleed op 52-jarige leeftijd. Solomon Burke wordt door zijn muziek in de jaren 60 ook wel een van de founding fathers van de soulmuziek genoemd en zorgde voor een verbinding tussen R&B en soulmuziek. Hij kreeg ook bijnamen als King Solomon, The King of Rock and Soul en de Muhammad Ali of Soul. Hij werd in 1940 geboren in de Amerikaanse stad Philadelphia en overleed in 2010 op 70-jarige leeftijd op Schiphol. We gaan nu naar 1993, want in dat jaar kwam zijn album Soul of the Blues uit. En een van de nummers op dat album van Solomon Burke is Along About Midnight. Where?

was Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton, de legendarische zangeres die vorige maand op 80-jarige leeftijd overleed. Het nummer Islands in the Stream werd geschreven door de broertjes Gibb van de Bee Gees en het was eigenlijk bedoeld voor Diana Ross. Uiteindelijk was het Kenny Rogers die het samen opnam met zijn goede vriendin Dolly Parton en hij deed dat voor zijn album Eyes That See in the Dark uit 1983. En van alle nummers die de broertjes Gibb voor anderen schreven was Islands in the Stream het meest succesvol. We gaan naar de Rijnmond Jukebox met Bobby Darin naar 1962. Want in dat jaar bracht hij I'm Sitting on Top of the World uit. Dit nummer werd al in 1925 uitgebracht en destijds geschreven door Ray Henderson en Sam Lewis. De allereerste versie van dit nummer werd zeer vermoedelijk in hetzelfde jaar opgenomen door Art Gillum. I'm Sitting on Top of the World is ook in meerdere films gebruikt, waaronder in de film King Kong. Dit is Bobby Darin met I'm Sitting on Top of the World.

was Etta Jones met Till There Was You. Zij nam dit nummer op voor haar album Something Nice uit 1961. Het nummer werd geschreven door Meredith Willson en werd populair door de film en musical The Music Man. In 1950 was Eileen Wilson de eerste die het opnam. Dat het nummer populairder werd, heeft ook te maken met de Beatles. Zij brachten in 1963 een cover uit van Till There Was You. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zanger en muziekschrijver Terry Stafford, die in 1996 overleed op 54-jarige leeftijd en qua stem wel leek op Elvis Presley. The King bracht in 1962 het nummer Suspicion uit, wat in 1964 een grote hit zou worden voor Terry Stafford.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit ze niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010-307-4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Hey Raymond!
13: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient. Goedemorgen, het is 10:00, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Het Weekend Is Er, want ook op de zaterdagochtend zijn we er live om je bij te praten. Strakjes over de allerleukste dingen die je dit weekend in onze regio kunt doen. Maar eerst alle aandacht voor het Rijnmond Nieuws van 10:00, gelezen door Aris van Meteren. Goedemorgen Aris.
17: Goedemorgen. De sluiting van de Papendrechtse brug heeft geleid tot de helft meer waterbuspassagiers. En op het spoor nam het aantal reizigers toe met 35%, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat en OV-bedrijven. Daarnaast steken dagelijks 3000 mensen de Merwede over via de gratis pontjes voor fietsers en scooterrijders. Daardoor valt de ellende op de snelwegen nog te overzien, zegt Rijkswaterstaat. Zeker gezien de toename van het vrachtverkeer op de A15 en de A16... nu de Merwedebrug bij Gorinchem dicht is voor zwaar verkeer. Of de doorstroming op de snelwegen zo blijft tijdens de komende wintermaanden kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Trainer Paul Nuiten heeft excuses aangeboden na de vijfde nederlaag op rij voor FC Dordrecht. Uit tegen Top Os verloren de Schapenkoppen met 3-0. De ploeg van Nuiten is daardoor minstens tot morgen hekkensluiter in de keukenkampioendivisie. Er moet wat gebeuren, erkent de trainer. Waar supporters van op aankunnen is dat ik morgen een betere versie van mezelf probeer te zijn, zodat ik de spelers beter maak, heeft hij laten weten. Of FC Dordrecht ook na zondag nog op plek 20 staat, hangt af van de graafschap. Bij noodsituaties is het beter om niet 3, maar voor 8 dagen eten in huis te hebben, blijkt uit onderzoek van onder meer de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als er een crisis uitbreekt, zit de supermarkt al binnen 2 of 3 dagen met lege schappen. Bijvoorbeeld als bij een grote cyberaanval de magazijnen niet meer werken of bij hevig noodweer de bevoorrading niet meer lukt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen en flessen water. Het zeeleven in de Noordzee wordt bedreigd door talloze marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, blijkt uit onderzoek van een Deense universiteit. Het zoute zeewater zorgt voor roest, waardoor chemische stoffen weglekken uit wapenhulzen die in de wrakken liggen. Het gaat onder meer om TNT, waar mosselen slecht tegen kunnen. De onderzoekers zeggen dat lekkende munitie vooral in de directe omgeving van scheepswrakken voor vervuiling zorgt. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of de vervuiling erger wordt als de wrakken en de munitie nog verder afbreken. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vooral aan de kust staat er veel wind uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
10: Dankjewel, Aries. Tot over een uurtje weer. En dan gaan we door zo meteen met muziek in dit programma. En moet je eens horen welke eraan komt. Vanessa Paradis. Zometeen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
19: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
18: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
20: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
25: Ik ben flexibel.
24: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
25: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
24: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
23: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
26: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Radio Rijnmond.
28: Het weekend is er.
1: Met Olivier de Neven. Radio met een grote R.

0: De eerste Engelstalige single van Vanessa Paradis. En haar taalcoach was ook nog eens haar vriend in die tijd. Die ook nog eens haar plaat schreef en produceerde. En die heet Lenny Kravitz. Heb je vast wel eens van gehoord. Be My Baby van Vanessa Paradis. Goedemorgen, het is alweer de 19e van september.
1: Tot 12 uur is dit. Het weekend is er. Olivier de Neven.
0: Het is nu 10 uur geweest. Je luistert dus naar een fonkelnieuwe editie van Het Weekend is er. Hartstikke live vanuit het Rotterdamse Lloydkwartier. En ook deze zaterdag zonder Ronald van Oudheusten. Want die zit nog even lekker ergens op een Grieks eiland. Voor Maximos Chillos. Maar ik vind het geen enkel probleem hoor, om dit programma een paar weekjes van hem over te nemen. Ik ben Olivier de Neven. En ook vandaag krijg je weer een flink shot aan gezelligheid om je oren. Tot 12 uur dus. Niet alleen met te gekke muziek van bijvoorbeeld Glennis Grace en Dido. Maar ook geef ik straks weer prachtige, exclusieve, limited edition Rijnmond prijzen weg. En we hebben het dus over allerlei leuke dingen die je in onze regio dit weekend kunt uitspoken. Met zometeen al een festival in Dordrecht dat alles met water te maken heeft. Dat zometeen dus naar de Kinks en Lola bij Rijnmond.

0: met een titel als 'Cause I Have Nothing en Glennis Grace achter de microfoon, denk je natuurlijk meteen Whitney Houston. Maar nee, het is een compleet ander nummer dat al rondging op TikTok voordat Glennis haar eigen versie ervan maakte. De nieuwe van Glennis Grace dus op Radio Rijnmond. 'Cause I Have Nothing. Vanaf morgen staat Dordrecht anderhalve week lang gelukkig niet onder water, maar wel in het teken van water. Festival Voor de Vloed begint namelijk aan zijn vierde editie en wil Dordtenaren op een nogal bijzondere manier voorbereiden op het stormseizoen. Niet met alleen folders en waarschuwingen, maar met kunst, theater, muziek, workshops en zelfs schuilen op historische zolders. Wouter Siewerts is directeur en artistiek leider van Festival Voor de Vloed. Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen, Olivier.
0: Ja, een festival over overstromingen en waterveiligheid. Ik vertelde dit net even aan collega's hier op de redactie en die keken me een beetje raar aan van, hè, een festival over zoiets serieus, wat is dat nou weer? Vertel eens, hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Waarom werkt dit?
1: Nou, we wonen in Dordrecht op een eiland en dat water is overal om ons heen, maar stiekem is het ook heel erg verborgen. En de afgelopen jaren hebben we bedacht en ook vooral nagedacht over dat het zo bijzonder is dat het allemaal maar kan, hoe we hier onder water leven, of bijna onder water. En dat willen we eigenlijk een beetje vieren met het festival. En dan tegelijkertijd ook een beetje aandacht vragen en vragen of mensen zich wat beter willen voorbereiden.
0: Ja, ja, dus het is en feestelijk en serieus een beetje gemixt.
1: Ja, zeker. Want Okay. Er mag ook wel een beetje feest zijn om weer te vieren dat we klaar zijn voor een nieuw stormseizoen.
0: Ja, ja, precies, ja. Nou ja, dat wordt dus gevierd. Onder andere vandaag begint het met een behoorlijk spectaculair iets, namelijk een hoog en droog zolderroute. Vertel, wat is dat?
1: Ja, een van de belangrijkste dingen eigenlijk, je hebt allemaal campagnes de laatste jaren over wees voorbereid en je hebt je noodpakket klaar. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste in een rampsituatie is niet zozeer of je nou vier blikken bonen op zolder hebt staan, maar vooral of je weet wie van je buren jou zou kunnen helpen en wie jij zou kunnen helpen. Dus dat je eigenlijk die samenhorigheid in de straat hebt. Of in de wijk, want dat kan ook iets groter zijn.
0: Ja.
1: En dat je een plan hebt. En bij de hoog en droog zolderroute laten we op een leuke manier zien hoe dat nou is als je op zoek bent naar een schuillocatie. En eigenlijk onvoorbereid op allemaal plekken aankomt en daar maar een beetje ontvangen wordt van nou ja, ga hier dan maar zitten en we gaan even kijken hoe we dat doen.
0: Ja.
1: Dus het is een cultureel programma, maar wel ook met een dikke knipoog er naartoe. Je krijgt een mooi noodpakket aan het begin van de route waar je de hele avond mee moet doen. En vervolgens mag je op allemaal mooie plekken schuilen en zie je de waterwerken in het centrum van Dordrecht.
0: Wat gaaf, wat gaaf. Is het zo, want Dordtenaren, je zegt het al, het is een bijzondere ligging ook. Beseffen Dordtenaren eigenlijk wel dat hoogwater bij hen en ook wel in de rest van de regio geen theoretisch verhaal is, maar dat het echt kan gebeuren?
1: Ja, maar dat blijft toch heel moeilijk. Dat is zo ver van je bed dat je je haast niet kan voorstellen dat... ik zit nu op de eerste verdieping en dat het water hier ongeveer tot aan de vensterbank zou staan.
0: Nee.
1: Dat is zo onrealistisch dat eigenlijk hebben we een goede overstroming nodig om dat weer eventjes te laten zien. Maar ja, laten we dat maar niet doen.
0: Nee, hè? Nee, ik wou zeggen, ja, dat is niet de bedoeling. Ook kinderen worden erbij betrokken bij jullie, bijvoorbeeld bij het Redders van Dordt Vloedkamp. Waarom vinden jullie het belangrijk om kinderen spelenderwijs met waterveiligheid kennis te laten maken?
1: Die staan er nog helemaal voor open. En het leuke is ook, we doen de Redders van Dordt nu een jaar of vijf. Een programma voor kinderen uit groep 6. En die krijgen echt een hele zware training met vlotten bouwen en vlotvaren en noodpakketten aanleggen en met zolders ontsnappen. Nou, het is echt spannend en moeilijk, maar ook heel gaaf.
0: Mm.
1: En we merken dat die kinderen kunnen zich heel goed daarna wel inleven in het thema. En die brengen dat ook weer mee naar huis. Dus die helpen ook hun ouders en hun familie daarmee. Het vloedkamp is niet zo uitgebreid. Dit is het voor groep 4-5 bedoeld. En dat is echt een test om te kijken of jij als kind geschikt zou kunnen zijn om een echte redder van Dordt te worden.
0: Kijk, een redder van Dordt klinkt ook meteen tof, hè?
1: Ja, dat is ook heel gaaf om eruit te horen. Dus ja. Dat wens ik ieder kind eigenlijk toe.
0: Precies, dat is wat je kinderen mee wilt laten nemen. Als we het nou hebben over de volwassen bezoekers, wat hoop je nou dat een bezoeker na zo'n festival thuis daadwerkelijk anders doet? Zo'n noodpakket eindelijk eens klaarzetten of misschien iets anders?
1: Ja, eigenlijk vooral er eens een keer goed over nadenken van wat doe je nou in zo'n noodsituatie en waar ga je dan naartoe? Of ga je op zolder blijven of wat is je plan? Zoek eens uit hoe hoog het water bij jou in de straat zou komen te staan. Kan je dan nog vluchten en waar zou je dan heen willen vluchten? Dus ga je dan naar Brabant? Denk daar gewoon eens over na. En het is natuurlijk, het loopt altijd anders dan verwacht. Maar op het moment dat je het dan een keer bedacht hebt, dan als het dan echt zou gebeuren, dan ben je veel beter voorbereid en gaat dat veel soepeler.
0: Ja, nou, dat lijkt mij heel nuttig. Leuk is dat wij in deze uitzending ook kaarten mogen weggeven voor vanavond, voor die hoog en droog zolderroute in Dordrecht dus. Twee keer twee kaarten. Je hebt net al verteld wat je dan ongeveer gaat meemaken. Dus en hoe laat begint dat? Dat is misschien wel handig als je mee wilt doen.
1: Ja, zeker. Vanavond begint het om 19:30. Ja. En dat is een aaneengesloten programma. Dus je kan ook moeilijk later instappen. Maar van 20:30 tot 23:00.
0: Oké.
1: Ga je mee met de gids op tour door de stad. Dit is het enige betaalde onderdeel van het festival. Dus verder is alles gratis de komende 10 dagen.
0: Okay.
1: Dat is misschien wel goed om te weten. Maar voor vanavond is het dus 19:30 starten.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, wij mogen dus voor het betaalde onderdeel 2 keer 2 kaarten weggeven. Dus stuur nu even een appje via de gratis Rijnmond app. Als jij die kaarten wilt winnen voor de hoog- en droogzolderroute vanavond dus. Vanaf 19:30 in Dordrecht tijdens Festival voor de Vloed. En wie weet win jij dan zo meteen die kaarten wel. En nou, misschien zien ze jou dan ook nog wel, Wouter, vanavond.
1: Ja, dat zou super mooi zijn.
0: Ja, toch?
1: En voor de mensen die de kaarten niet krijgen, hebben we volgende week zaterdag een hele dag vol met straattheater en met een parade en met muziekoptredens in het centrum van Dordrecht rondom de Kloostertuin en het Hof.
0: Kijk, nou, dat klinkt ook hartstikke leuk. Dankjewel voor je toelichting en heel veel succes de komende tijd. Want Festival voor de Vloed begint dus vandaag in Dordrecht en duurt nog tot en met 30 september. Wouter,
1: zeker,
0: fijne dag en succes.
1: Dankjewel.
0: En hou die voeten droog, hè?
1: Doe ons best.
0: Okay. Wouter Siewert was dat, directeur en artistiek leider van Festival voor de Vloed. En dus, wil jij die kaarten winnen voor vanavond hoog en droog de zolderroute in Dordrecht? Gauw appen met die gratis Rijnmond app. Je hoeft alleen maar een berichtje te sturen. Geen prijsvraag eraan verbonden, geen moeilijke dingen. Gewoon even appen. Hey Olivier, ik wil die kaarten winnen. Nou, wie weet. Gaan ze dan zo meteen wel naar jou toe. Dat zou toch leuk zijn, zeg. En dan mag jij thank you daarna zeggen. Tenminste, dat vind ik wel zo netjes. Dit is Dido en thank you.

Daido op Radio Rijnmond met Thank You. En ook wel bekend als dat stukje uit Stan van Eminem. Want daar zit het ook in. Goed, dat was Daido dus op Radio Rijnmond. En ondertussen denk ik... Nee, dat is een andere. Nou goed, maakt niet uit. Ik heb nog prijzen weg te geven. Dat wilde ik zeggen. Dat zijn prijzen die je net ook hoorde in het gesprek wat ik had met Festival voor de Vloed. 2x2 kaarten voor vanavond in Dordrecht. Vanaf 7:30 kan je meedoen aan de hoog- en droog zolderroute. Dat kost normaal geld. Maar die kaarten die geef ik zometeen weg. Dus stuur even een appje. Je hoeft er niks bij te zetten, behalve dat je graag wil winnen. Geen prijsvraag. En wie weet val jij dan zometeen wel in de prijzen. En ga je vanavond naar Dordrecht. Ik neem je even mee door wat snelle tips voor festivals en evenementen in onze regio dit weekend. Dit is een mooie voor mensen die graag eens ergens binnen neuzen op plekken waar de deur normaal gesproken dicht blijft. Namelijk tijdens het grote Rotterdams atelierweekend openen honderden Rotterdamse kunstenaars en makers hun ateliers, verspreid over tientallen plekken in de stad. Je kunt schilderijen en beelden bekijken, maar vooral ook gewoon met de makers praten en zien waar al dat werk nou eigenlijk ontstaat. Vandaag en morgen van 12 tot 6 en de toegang is gratis. En dan kan je natuurlijk op de site van het Rotterdams atelierweekend meer informatie over vinden. Vind je nou een atelier wat te saai en wil je het iets festivalachtiger aanpakken, dan kan je vandaag naar het Kroonfest XL bij de Kroon in Rotterdam. Ook van 12 tot 6 vanmiddag zijn er kunstmakers, horeca, de Blokmarkt en gratis rondleidingen door de Kroon en het Kroonkwartier. En het leuke is dat verschillende creatieve plekken in Schiemond voor deze XL-editie samenwerken. Dus je kunt er makkelijk een middag rondzwerven en nog gratis ook. Of neem je kleedje mee en ga dan richting het burgemeester de Bordesplein in Vlaardingen. Want daar begint om 1 uur vanmiddag het picknickconcert. De band Nice and Nasty duikt in de jaren 50 en 60 met rock and roll, soul en rhythm and blues. En Out of Office speelt juist nummers van onder meer Green Day, Billie Eilish, Coldplay en Queen, maar dan wel akoestisch. Ja, dat is best wel leuk natuurlijk. En het is een behoorlijk ontspannen alternatief voor de grote festivals, zou ik in ieder geval zeggen. Dus dat is het picknickconcert in Vlaardingen vanaf 1 uur vanmiddag. Goed, we gaan door met muziek. En wat voor muziek zeg? De legende uit Groot-Brittannië, Cliff Richard is zijn naam. En hij droomt lekker weg op deze zaterdagochtend. Ik hoop dat jij dat ook nog lekker doet, dat je nog een keertje kan omdraaien. Een hele luie zaterdag hebt. Dat gun ik je in ieder geval. En als je hard aan het werk bent, sterkte dan. Dit is Dreamin' op Rijn.

Cliff Richard en Dreamin' hier bij Het Weekend Is Er op Radio Rijnmond. En ja, het is 10:30 geweest. En dat betekent dat je van mij even wat verkeersinformatie krijgt hier in dit programma. Met op dit moment 1 melding in onze regio, namelijk de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen afrit Mijnsherenland en de Kiltunnel. Daar staat 3 kilometer file. 11 minuten doe je er langer over. En daarnaast zijn er ook allerlei wegwerkzaamheden in onze regio. Die ga ik je niet allemaal vertellen, maar die kan je natuurlijk wel vinden via de websites van onder andere Rijkswaterstaat. Dan het weerbericht. Vandaag veel bewolking. Plaatselijk wat lichte regen. Ondanks een stevige zuidwestenwind wordt het 21 graden. Dan vanavond veel bewolking. Plaatselijk ook wat lichte regen. De nacht verloopt zacht met minimumtemperatuur van zo'n 17 graden. Dan morgen, dan is het zondag. Dan plaatselijk nog wat regen. Verder droog met vooral in de middag meer ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar 18 graden in de loop van de dag. En de wind neemt dan wat af. En dan na het weekend rustig weer. Vrijwel droog. En dat tijdens het najaar. Met aangename temperaturen tussen de 20 en 22 graden. In de nacht en ochtend is er wel een toenemende kans op mist. En dan, ja, dat is toch wel heel erg leuk. We hebben ook winnaars. Want ik riep net op om te appen met de Rijnmond-app om kaartjes te winnen voor het festival Voor de Vloed vanavond. De Hoog en Droog Zolderroute. 2x2 kaarten mocht ik weggeven. En ik heb 2 winnaars die er heel snel bij waren met appen. Namelijk Bianca van Broekhoven en Marco Hiersman. Die winnen allebei die 2 kaarten. En dat gaat helemaal goed komen. Ik wens jullie daar heel veel plezier mee vanavond. En wij zorgen dat de organisatie contact met jullie opneemt. Komt dat helemaal goed. Dus toch leuk om je extra blij te kunnen maken met andere prijzen. Strakjes natuurlijk ook weer de Weekend Het Intro Quiz. Die komt strakjes. Maar eerst nog muziek hier in dit programma, want daar grossieren we in, hè. Dit is Katy Perry en die gaat helemaal los met Firework.

0: Keep the faith. Ja, dat klinkt als een levensmotto. En dat was het voor de band Bon Jovi eigenlijk ook wel. Begin jaren 90 was een hele soort rock ineens uit de mode geraakt. Dus de titel kun je vooral horen als... jongens, kom op, we houden vertrouwen en we gaan gewoon door. En het werd een hit, dus dat vertrouwen was terecht. Keep the faith bij Het Weekend Is Er. En je luistert naar Radio Rijnmond, waar we nu gaan richting Vlaardingen. Want de historische oude haven van Vlaardingen is dit weekend weer één groot muziekpodium. Gisteravond klonk daar de eerste avond van de vierde editie van de Kraanconcerten. En vanavond volgt deel 2. En dit jaar ziet het evenement er net even anders uit. Het podium is namelijk verhuisd naar de oude havenbrug bij de Westhavenplaats. Ik praat erover met de voorzitter van de Kraanconcerten, Willem van Raalte. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we moeten het natuurlijk eerst even hebben over gisteravond, Willem. Hoe kijk je terug op die eerste avond? Was het alles wat je ervan verwachtte?
1: Ja, meer dan dat. Oh. Je hoort het misschien aan mijn stem. het was een fantastische avond. We hadden ons na al het slechte weer van afgelopen week of de vele regen een prachtig mooie droge avond. Mm-hmm. Met een prachtig gevulde sloepjes. Er was een mooi terras en... De kade stond echt bommetje vol met Vlaardingers.
0: Wat leuk.
1: En daar doen we het voor.
0: Ja, precies. En wat was er te zien en te horen?
1: Een breed scala aan... vrijdagavond is altijd populair klassiek, noemen we dat. En we zijn begonnen met een piano optreden van Olga Makina. Een Vlaardingse concertpianiste. Samen met twee talenten, Ron en Jim. Toen was er een spectaculaire opening van Dance Point. Mace Voices. Mm-hmm. Een a cappella koor. De Dutch Tenors. De Petticoats. Frank in Person. Dus Frank Sinatra was ook aanwezig.
0: Ja.
1: En we hebben afgesloten met de Vlaardingse Singalong. En dat was echt karaoke met een paar duizend man.
0: Wauw, en dat is ook waarom jouw stem er inmiddels een beetje aan gort is.
1: Precies.
0: Nou, je klinkt nog goed hoor. Het gaat nog
1: ik
0: goed.
1: Ik heb gewoon meegezongen.
0: Ja, natuurlijk. Dat moet je wel doen, hè. Meezingend voorman ben je in dit geval. Hey, vanavond staan er allemaal ook weer bekende namen op het podium. Maar nadrukkelijk dus ook weer lokaal talent, waar ik je net ook over hoorde. Wat kunnen we verwachten?
1: Vanavond is weer een bommetje vol programma. We beginnen om een...

0: 7 uur, nee, om 7:30 beginnen we met Club 35 Plus. Dat is onze Vlaarnikse disco duo. Die warmen het boeltje een beetje op. Mm-hmm. Dan om 7 uur hebben we Ladies on Stage. Een zangkoor. Een dameszangkoor uit Vlaardingen. Rond even over 7:30 hebben we Soufian Soussan. Een bekend talent van een van de talentenshows op televisie. Uh-huh. En om 7:15 hebben we wel iets speciaals. Hebben we de Voice of Vlaardingen. En de Voice of Vlaardingen is een talentenjacht voorronde geweest. En daar, nou ja, de winnaars daarvan mogen op dat grote podium staan.
1: Wat vet. Ja,
0: ja, vet, hè. Ja. Ja. En dan even na 9:00 beginnen we met het grote showblok van de avond. Sonny en Freddie Mercury. Een Queen tribute, hè, mm-hmm, zoals dat heet.
1: Ja.
0: En dan daarna de Vision Stage Band met Samantha Steenwijk, Jamai. En het wordt dan afgesloten de avond met trompetist Jeffrey Parmentier, die bekend staat om zijn echt opzwepen en fantastisch slot.
1: Ja, dus echt nationaal bekende namen ook. Jullie zijn met het podium een paar honderd meter opgeschoven, vertelde ik net al, richting de Oude Havenbrug. Ja. Waarom is dat eigenlijk?
0: Ja. Nou, dat is eigenlijk de kraanconcerten groeiden een beetje uit haar jasjes. Na het succes van de eerste editie tijdens Vlaardingen 57. Wat geboren werd in de stadskraan. Bestuur moesten we een activiteit doen. En toen was het eerste, we doen een optreden op de kade. En dan toen werden we na, laten we iets in de haven doen. En dat liep al uit de hand met een fantastisch groot podium in de haven. Uh-huh. Ter hoogte van de stadskraan. En daar is de ruimte gewoon in die zin beperkt. Dat publiek kan tegenover het podium staan, maar niet meer aan de zijkant. En als je dan op rij 8, 9 stond tegen de gevel aan, dan zag je eigenlijk niks. Je hoorde wel heel veel. En vorig jaar was dat al duidelijk dat het daar gewoon, er kon gewoon geen man meer bij. Toen dachten we van ja, we willen eigenlijk nog meer mensen er plezier mee doen. Want het Kraanfestival is, of de Kraanconcerten is een gratis festival.
1: Ja.
0: En toen zijn we naar de richting de Oude Havenbrug gegaan en de Westhavenplaats. En het mooie daarvan is dat we nu eigenlijk gewoon in het centrum liggen. Dus niet meer net aan de rand van het centrum, maar wel in het centrum. We liggen bij het horecaplein Westhavenplaats.
1: Je hebt meer plek.
0: En veel meer plek.
1: Ja.
0: Dus die Westhavenplaats stond echt bommetje vol.
1: Ja.
0: En ik heb me laten vertellen dat wanneer die helemaal bomvol staat, dat daar dan zo 1200, 1400 mensen kunnen staan.
1: Zo.
0: En dan rond die haven hebben we nu een soort U. We hebben eigenlijk gewoon een stadion, een theater. Het stond echt 3 rijen, 4 rijen dik helemaal rondom.
1: En dat in Vlaardingen. Dat is toch
0: en
1: mooi.
0: En dat gewoon in Vlaardingen.
1: Gewoon in Vlaardingen. Nou, zo is het. En dan ook nog vanmiddag een jeugdprogramma, hè? Kraan Kids. Dat komt er ook
0: Kraan
1: nog aan.
0: Kids, ja.
1: Vanaf 2:00 vanmiddag. Ja. Dus ja, je kunt eigenlijk je lol op daar.
0: Zeker. En ik denk dat ik morgenochtend helemaal geen stem heb.
1: Dat is maar goed dat wij vanochtend gebeld hebben, hè?
0: Ja, zeker.
1: Heel
0: zeker,
1: fijn.
0: Zeker.
1: Hey, heel veel plezier en succes natuurlijk. En zometeen gaat het dus vanaf 2:00 vanmiddag gaat het los met Kraan Kids bij de Stadskraan en Kade 40. En het avondprogramma bij de Oude Havenbrug dus begint om 6:30. En de toegang is gratis, hè?
0: Gratis, hartstikke gratis. Nou. En luisteraars, kom gewoon naar Vlaardingen voor een fantastische avond.
1: Nou, dat is denk ik wel duidelijk geworden. Dankjewel Willem en heel veel succes nog, hè?
0: Jullie ook bedankt, hè?
1: Okay.
0: Fijne uitzending.
1: Hoi, hoi. Hoi. Dat was de voorzitter van de Kraanconcerten in Vlaardingen, Willem van Raalte. Laten we dan hopen dat die zon nog een beetje blijft schijnen, hè, vandaag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: voordeeluitjes.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
20: Goedemorgen, het is 11 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. We zijn halverwege dit programma. Het weekend is er. Maar dat betekent ook dat er nog een bomvol uur te gaan is. Met kans op Gerse Rijnmondprijzen zometeen. De Feyenoord-column van Frans komt eraan. En muziek van onder andere de Jacksons. Maar eerst word je in een paar minuutjes bijgepraat over het laatste nieuws. Hier is Aris van Meteren. Goedemorgen, Aris.
21: Goedemorgen. De sluiting van de Papendrechtse brug heeft geleid tot de helft meer waterbuspassagiers. Op het spoor nam het aantal reizigers toe met 35%, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat en de OV-bedrijven. Daarnaast steken dagelijks 3000 mensen de Merwede over via de gratis pontjes voor voetgangers, fietsers en scooterrijders. En daardoor valt de ellende op de snelwegen te overzien, zegt Rijkswaterstaat.
22: Er zijn geen echte monsterfiles. Af en toe loopt het wel echt vast, omdat er dan een hoogtedetectiemelding is op bijvoorbeeld de tunnel de Noord of de Drechttunnel. Dus dan zie je wel dat de file snel oploopt, omdat nu het een kwetsbaar netwerk is geworden. Maar voor de rest valt het eigenlijk niet tegen.
21: Zeker gezien de toename van het vrachtverkeer op de A15 en de A16... nu de Merwedebrug bij Gorinchem dicht is voor zwaar verkeer. Of de doorstroming op de snelwegen zo blijft tijdens de komende wintermaanden kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. De provinciale weg tussen Papendrecht en Noorderloos gaat vanaf eind deze maand op de schop. De werkzaamheden aan de N214 vallen deels samen met het onderhoud aan de Papendrechtse brug. De provincie pakt het werk aan in 9 fases. Steeds is er dan een deel van de N214 dicht. Wat zorgt voor omrijverkeer in bijvoorbeeld de dorpskernen van Otterland, Giessenburg en Goudriaan? Volgend weekend gaat de eerste fase in. Dan is de rotonde bij de afslag naar Giessen-Oukerk dicht. Het is de bedoeling dat de 20 kilometer lange provinciale weg in mei volgend jaar helemaal is voorzien van nieuw asfalt en nieuwe verlichting. Trainer Paul Nuiten heeft excuses aangeboden na de 5e nederlaag op rij voor FC Dordrecht. Uit tegen Top Os verloren de Schapenkoppen met 3-0. De ploeg van Nuiten is daardoor minstens tot morgen hekkensluiter in de keukenkampioendivisie. Er moet wat gebeuren, erkent de trainer. Waar supporters van op aankunnen is dat ik morgen een betere versie van mezelf probeer te zijn, zodat ik de spelers beter maak. Zo heeft hij laten weten, schrijft RTV Dordrecht. Of FC Dordrecht ook na zondag nog op plek 20 staat, hangt af van de Graafschap. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen. Het is 21 graden en vooral aan de kust staat er veel wind uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
20: Aries, dankjewel. 12 uur, dan horen we je weer. En verkeersinformatie, die horen we nu. En die is beperkt hoor. Op dit moment 1 melding in onze regio van enige importantie. Namelijk de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen afrit Mijnsherenland en de Kiltunnel. 4 kilometer file daar met 14 minuten op onthoud. En zometeen in dit programma. Ja! Hilary Duff. Na de reclame.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
13: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
23: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
24: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
23: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
25: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
26: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
25: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Het weekend is er.
7: Met Olivier de Neven. Radio met een grote R.

0: voor mij een jeugdsentiment, hoor. En voor de zangeres zelf ook trouwens. Want Hilary Duff was hier dus pas 15 jaar oud. En in de videoclip neemt ze wraak op haar ex door zijn t-shirt te jatten, wildvreemden erin te fotograferen en die foto's dan één voor één naar hem op te sturen. Nou, heel volwassen natuurlijk. So Yesterday van Hilary Duff. En goedemorgen, wat gezellig dat je luistert, zeg.
1: Tot 12 uur is dit. Het weekend is er. Olivier de Neven.
0: Het is 11 uur geweest. Hartstikke leuk dat ik de zaterdagochtend met jou mag doorbrengen. Mijn naam is Olivier de Neven, edele vervanger van Ronald van Oudheusden. Dit weekend en ook volgend weekend nog, want die viert ontzettend vakantie. En gelijk heeft hij. Met in dit uur nog hartstikke veel goede muziek van onder andere Cat's Eye en Sting. Het laatste sportnieuws en natuurlijk de Feyenoord-column van Frans Rijgaard. En, dat zou ik nog bijna vergeten, er gaan ook zo meteen weer topprijzen de deur uit. Tenminste, als jij straks een intro van een bekend nummer weet te herkennen in de weekend. Kent het intro quiz. En ook praat ik zo onder meer met de organisatie van een serie jazzconcerten in Schiedam. En dat belooft spectaculair te worden. Niet alleen muzikaal, maar ook vanwege de plek waar ze gaan plaatsvinden. Kortom, gauw verder, anders red ik het niet allemaal meer. Met nu The Jacksons en Can You Feel

0: Amerika bleef deze steek op nummer 77 in de hitlijst. Bij ons werd hij juist nummer 2. En een videoclip hiervan die was zo ambitieus en duur, met een 9 minuten lengte en allemaal dure special effects, dat alleen Michael Jackson zelf hem een paar jaar later nog wist te overtreffen. Met de clip van Thriller. Ja, de Jacksons hoorde je. En Can You Feel It?
1: Wie is daar?
2: Kent het intro.
0: Ja, ik laat je zo meteen een intro. Het begin dus van een mega bekend nummer horen. En dan is het aan jou om via de Rijnmond app door te geven van welk nummer die intro is. En dan wil ik natuurlijk de titel van het nummer hebben en ook de naam van de artiest of de band. Hè? Dus we gaan wel even compleet zijn. Als jij het weet, dan moet je dat gauw laten weten via de Rijnmond app. Dus pak hem alvast erbij. En dan komt hier de opgave van vandaag. Van welk nummer is dit de intro?

Dat is wel een bekende, hè? Nou, als jij het weet, laat het mij dan gauw weten. En dan win je misschien wel de Gerse Rijnmond sokken en een exclusieve limited edition Rijnmond koelkastmagneet. Ja, dat is toch leuk om te hebben. Die kan je nergens kopen, nergens krijgen, behalve in programma's van Radio Rijnmond. Dus, van welk nummer en van welke artiest of band was die intro die je net hoorde? Stuur het in via die gratis Rijnmond app. En wie weet val je dan zo wel in de prijzen na Cat's Eye en Animal.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Sting en If I Ever Lose My Faith in You. En ondertussen heb ik ook nog een prijsvraag die ik met je speel. Namelijk de Wie kent het intro quiz. Ik heb je net al even het fragment laten horen. Maar ik ga hem hier nog een keertje laten horen. En ik wil dus weten welk nummer dit is en van welke artiest of band die is. Komt de opgave.

0: Ja, van wie is die nu en hoe heet dat nummer ook alweer? Als je het weet, laat het mij dan ook weten via die gratis Rijnmond app. En dan maak je kans op fantastische limited edition Rijnmond prijzen. Dus nou, snel reageren en wie weet val jij dan zo meteen wel in de prijzen. Ondertussen gaan we door. Want Sonny Rollins, Ella Fitzgerald en Miles David, dat zijn drie absolute grootheden uit de jazzgeschiedenis. En die krijgen dit najaar hun eigen avond in Schiedam. In de Westvestkerk begint komende donderdag 24 september de nieuwe serie Spotlight On. En jonge Nederlandse jazzmuzikanten spelen dan het werk van de grote meesters. Maar voordat de eerste noot klinkt, neemt organisator Wim van Zon het publiek met foto's, video's en verhalen mee in het leven en de muziek van die legendes. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Olivier.
0: Ja, dit is dus meer dan een standaard serie jazzconcerten, zoals ik al uitlegde. Waarom is het nou zo goed om te weten over grootheden als Ella Fitzgerald en Miles Davis voordat die muzikanten het podium opkomen?
1: Nou, eigenlijk is de serie toevallig ontstaan omdat we de vraag kregen vanuit de Stichting Gillespie, die jazzconcerten met jonge talenten organiseert. De vraag kregen om ook in een theater in Zierikzee jazzconcert te organiseren. En er was nauwelijks een jazzgeschiedenis in Schouwen-Duiveland. En toen dachten we van ja, wij willen die jonge artiesten promoten. Maar misschien krijgen we weinig publiek als we hun namen alleen op het affiche zetten. En waarschijnlijk krijgen we meer publiek als we grote jazznamen die iedereen kent daaraan koppelen. En zo is de serie ontstaan, eigenlijk een unieke formule. Met een uitleg over het belang van die grootheden. Mm-hmm. En waarna we jong talent de kans bieden om de nummers van die grootheden op een eigen manier te spelen. En het blijkt dat dat een formule is die aanslaat. Want we zijn aan het vierde seizoen bezig in Zierikzee. En een maand van tevoren is het daar altijd al uitverkocht. Zo hard loopt die serie.
0: En nu dus naar Schiedam.
1: En nu naar Schiedam, omdat de Westvestkerk bekend staat als een kerk met een fantastische akoestiek. Er zijn al tientallen plaatopnamen gemaakt, maar dat zijn allemaal plaatopnamen van klassieke kamermuziek. En het bestuur zei van we willen meer concerten en we willen verbreden. En zo zijn ze eigenlijk bij ons terechtgekomen en toen zeiden we ja, die serie die slaat aan, omdat het mensen een beetje context geeft. Van wie zijn nou die artiesten die zo bekend geworden zijn? En waarom hebben die nu nog steeds invloed op de hedendaagse muziek?
0: Ja, precies.
1: Mensen weten bijvoorbeeld niet dat Sonny Rollins ook soli heeft ingespeeld voor de Rolling Stones.
0: Nee, precies.
1: En dat soort weetjes en ook een beetje uitleg van wat waren de vernieuwingen van die jazzgrootheden. Dat geeft mensen een inzicht van als ze na de hand die nummers horen, van wat het belang is eigenlijk van die jazzmuziek.
0: Ja, dus daarmee geef je inderdaad wat context en wordt het ook wat toegankelijker. De eerste avond, dat is komende donderdag dus, gaat over jazz-saxofonist Sonny Rollins. Die is afgelopen mei overleden, 95-jarige leeftijd. Heeft zijn overlijden er nou voor gezorgd dat het donderdag ook nog meer een eerbetoon aan hem wordt?
1: We hebben wel gekozen voor Sonny Rollins omdat hij overleed. We hebben inmiddels 20 grote namen waarmee we iets doen. Mm-hmm. Maar in Schiedam hebben we gezegd, we starten met Sonny Rollins omdat hij in mei is overleden. En omdat nog steeds zijn invloed heel erg groot is. Miles Davis nemen we ook omdat hij 100 jaar geleden geboren is. Mm-hmm. We doen 3 voorstellingen in Schiedam. Maar we zouden eigenlijk ook bijvoorbeeld John Coltrane kunnen nemen, omdat hij ook 100 jaar geleden geworden. Dan heb je een haakje om zo'n voorstelling te doen.
0: Ja, maar je moet kiezen, hè?
1: Je moet kiezen, ja.
0: Ja, dus nu 3 concerten inderdaad. Hey, nou heb jij bent een echte jazzliefhebber, hè? Jarenlang met jazzfotografie heb je gewerkt. Je organiseerde de Art Show op North Sea Jazz, ook het beroemde festival. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, nou die jazz, dat vind ik maar zenuwachtige pielmuziek, hè? Daar kan ik echt niet naar luisteren. Wat zeg je nou tegen die mensen?
1: Nou ja, wij zeggen voornamelijk van als je erin verdiept, daarmee hebben we ook redelijk toegankelijke artiesten in eerste instantie genomen in Schiedam. Maar als je erin verdiept en je krijgt te horen van waar bestaat die muziek nou eigenlijk uit en waar komt die vandaan? En dat kan ik ook laten zien in oude video's, omdat ik een muziekfotogalerie heb met veel jazzfoto's. Heb ik beschikking over het Blue Note archief fotografie. Daardoor kan je laten zien van hoe waren die mensen actief in de studio. En dan heb je eigenlijk een andere insteek om daarna te luisteren naar die muziek dan wanneer je blind ineens in een stukje hele ingewikkelde solo van Phil Coltrane valt.
0: Ja, precies. Je moet een beetje een aanloopje nemen erin. Dat helpt.
1: Ja, je moet een aanloop nemen.
0: Ja, dat is logisch. En dan laat je vervolgens juist jonge Nederlandse muzikanten die legendes, althans de muziek van die legendes, vertolken. Geven zij dan ook nog hun eigen draai aan de muziek? Of gaan we echt natuurgetrouwe weergave horen?
1: Nee, het is echt de vraag aan de muzici ook om die muziek uit die tijd naar het nu te brengen, zoals zij die nu willen interpreteren. En van Stone van de Wetering, die aanstaande donderdag dan Sonny Rollins doet, die heeft in New York ook gestudeerd, is een enorme fan van, weet alles van Rollins. In feite is daar op het conservatorium al achtergekomen dat voor hem als tenorsaxofonist Rollins een groot voorbeeld is. En die speelt wel nummers van Rollins in het programma. Maar je hoort verwijzingen naar originele. Maar hij doet het op een eigen manier.
0: Ja, precies. Nou, zo hoort het ook. Echt in de jazz-traditie dus. Dank je wel voor jouw toelichting, Wim. En het eerste concert is dus komende donderdagavond, 24 september... in de Westvestkerk in Schiedam. Met Sonny Rollins centraal en Stan van de Wetering in zijn band op het podium. En er zijn nog kaarten voor?
1: Ja, er zijn nog kaarten voor 24 september beschikbaar.
0: Juist, hartstikke goed. Dank je wel voor jouw verhaal. En heel veel succes, hè? En plezier komende donderdag.
1: Dank je wel. Okay. Graag
0: gedaan. Dat was Wim van Zon, organisator van de Spotlight On concerten in Schiedam, dus in die Westvestkerk. En dit is Avicii en Hey Brother.

0: stem op dit liedje. Dit liedje Hey Brother is van de bluegrass-zanger Dan Tominski. Toen hij gevraagd werd door Avicii, moest hij eerst vragen wat EDM, Electronic Dance Music, nou eigenlijk was. Nou, hij wilde zelfs nee zeggen, totdat zijn tienerdochter hoorde door wie hij gevraagd was. En ja, toen werd hij zo'n beetje gedwongen om mee te doen. Ik draaide Hey Brother hier op Radio Rijnmond.
1: Wie is daar?
2: Weekend, het intro.
0: Ja, je laatste kans op te gekke Limited Edition Rijnmondprijs in dit programma. Want ik laat je nog één keer de opgave horen van de Weekend, het intro quiz. En ja, dan is eigenlijk de vraag heel simpel. Welk liedje hoor je en van welke artiest of band is het? Hier komt de opgave nog één keer.

Ja, nou, als jij het weet, laat het dan gauw weten via die gratis Rijnmond-app. En wie weet val je dan zometeen wel in de prijzen hier in dit programma. En ondertussen heb ik nog meer tips voor je voor evenementen, festivals en andere leuke activiteiten dit weekend in onze regio. Morgenochtend bijvoorbeeld krijgt Rotterdam er een nieuw hardloop-evenement bij. De eerste Rotterdam Half. Met 7000 lopers over 21 kilometer en een beetje. De eerste wave lopers vertrekt om 9 uur morgenochtend vanaf de Maassilo. Daarna gaat het via Katendrecht, SS Rotterdam, Waalhaven en het Zuiderpark naar een opvallende finish in Rotterdam Ahoy. De startbewijzen die zijn al weg, maar voor publiek zijn er speciale aanmoedigplekken bij het SS Rotterdam, het Maastunnelpark, het Zuiderpark en ook Ahoy. En in Ahoy zelf is er ook nog eens een finishfeest met DJ en afterparty. Dus ook zonder hardloopschoenen valt er genoeg te beleven daar. En dan tijdens de Open Energiedag gaat in het Oeverbos in Vlaardingen de deur van een windturbine van windpark Oeverwind open. Je mag niet naar boven klimmen, maar je kunt wel letterlijk de molen in. De molenaars die vertellen daar hoe zo'n turbine werkt en wat er met de opgewekte stroom gebeurt. Tussen 11 en 2 uur is dat, dus je kunt eigenlijk meteen vertrekken zo meteen. En het is gratis, dus toch leuk als je altijd eens langs die turbines rijdt en je afvraagt hoe ze er van binnen uitzien. En nog eentje dan, op het stadsplein van Capelle aan de IJssel wordt de zomer vandaag nog één keer flink uitgerekt. Het festival Capelse Zomer, dat duurt van 4 uur vanmiddag tot vanavond 11 uur, met onder andere John West, Sven Versteeg en ook het Foute Uur. Kortom, geen ingewikkelde underground muziek of zo, maar een avond die vooral bedoeld is om lekker mee te zingen, te dansen en de zomer nog heel even niet officieel af te schrijven. De Capelse Zomer dus op het stadsplein in Capelle aan de IJssel. Zometeen heb ik het sportnieuws uit de regio voor je en natuurlijk die lang verwachte column van Frans. Want Frans die weet alles over Feyenoord en die gaat ons daar eens even zijn ongezout de mening over geven. Moet je maar eens opletten. Naar Adele en Send My Love to Your New Lover.

0: Adele and Send My Love to Your New Lover.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Wie kent het intro?
0: Ja, dat was de vraag. Ik liet je net een bekende intro horen uit een zeer bekend nummer. Maar ja, welke is het nou en van welke artiest of band? Ja, als je het weet, dan maak je kans op fantastische Rijnmondprijzen. En Theo van de Ven, die denkt het wel te weten. Theo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Hey, waar kom je vandaan, Theo?
3: Ik kom uit Vlaardingen.
0: Vlaardingen, kijk. Nou, ja. Dat is goed, mooi in de midden in onze regio. Hè? En jij bent groot fan van de band waarvan je denkt dat het is.
3: Ja, inderdaad. Ja. Zeker in die tijd dat dat nummer uitkwam. Toen ging ik naar concerten en dat soort dingen. Okay. Ik vond het echt fantastisch.
0: Zullen we eens één keer nog naar de opgave luisteren samen? Gewoon wat leuk is. Komt-ie. Ja.

0: Ja, dat is die intro dus. En jij dacht meteen, ja hoor, heb eens. Nou, wat is het?
1: YouTube, Pride, In the Name of Love.
0: Nou, laten we eens even kijken of dat goed is. Ja hoor! Dat is hartstikke goed. Theo, dat betekent dat jij dubbel in de prijzen valt. Je krijgt namelijk niet één, maar twee sokken van me. Gerse sokken, speciale sokken.
1: Oh, die komen jouw kant op. Willen hebben.
0: Ja toch? Dat is leuk. En je krijgt ook nog een koelkastmagneet erbij. Een Rijnmond koelkastmagneet.
1: Oh, oké, okay. Leuk. Ja.
0: Leuk toch?
1: Ja. Helemaal goed.
0: Dus dat komt helemaal in orde. En nou, dankzij jouw goede keuze voor Pride in the Name of Love van U2 gaat het allemaal jouw kant op komen.
1: Oké, okay, prima. Nou, bedankt.
0: Dus ja, nee, ja, heel graag gedaan. En geniet nog van je weekend, hè?
1: Ja, zal ik doen. Okay. En jullie ook.

0: Frans Rijgaard. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Zometeen horen we jouw column natuurlijk weer over Feyenoord.
1: Ja.
0: Maar eerst moeten we maar eens even hebben over dat Feyenoord, dat de stemming er weer aardig in zit na de overtuigende zegen op PEC Zwolle. Wil trainer Giovanni van Bronckhorst morgen ook thuis tegen FC Utrecht weer goed voor de dag komen. En goed nieuws daarbij. Nelson heeft eindelijk zijn werkvergunning binnen en kan zijn debuut gaan maken. Kortom, de papieren zijn geregeld. De voetbalschoenen mogen aan. En nu maar eens kijken of Utrecht ook meewerkt aan een gezellige Rotterdamse zondag. Ja, Frans, jij gaat zo meteen in je column denk ik meer over vertellen, of niet?
1: Ja, daar ga ik op vooruitblikken.
0: Oké. Nou, hou je kruid nog even droog.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Voor Javais Zegriel kan deze week in ieder geval niet stuk. Eerst verlengde de middenvelder zijn contract bij Feyenoord tot 2029. En gisteren kwam er nog een mooi telefoontje. Voor het eerst is hij opgeroepen voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi neemt de Feyenoorder mee bij Oranje. En van een nieuw contract naar Oranje in ongeveer 24 uur. Ja, sommige weken die vliegen voorbij. En dat deze mag Zegriel zeker inlijsten wat mij betreft. Terecht ook, denk jij?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: ja, buitengewoon talent. En heel blij dat hij heeft bijgetekend.
0: Ja, dat is wel een hele lekkere, hè?
1: Heel goed nieuws.
0: Daar gaat Feyenoord nog veel plezier van hebben.
1: Zeker.
0: Nou, dan kijken we of Sparta ook veel plezier gaat hebben vandaag. Want de ploeg van Rogier Meijer kan wel weer eens een overwinning gebruiken. Na de 4-1 nederlaag bij PSV komt vanavond SC Heerenveen naar het kasteel toe. En dat is meteen een aardig kelderluikje in wording. Want beide ploegen wonnen pas één van hun eerste 6 competitiewedstrijden. Sparta moet het bovendien zonder de geblesseerde Mito doen. Dus ja, genoeg redenen om de mouwen op te stropen. De aftrap is vanavond om 7:15. Wat denk jij? Ja, je bent weliswaar Feyenoord-kenner, Frans. Maar wat denk jij? Heb je goede kansen voor Sparta in gedachten?
1: Ja, ik vind dat Sparta een hele leuke ploeg heeft.
0: Ja.
1: Ja, waarom niet?
0: Ja, dus Heerenveen, die gaat over de knie.
1: Ik gun het Sparta.
0: Ja, precies.
1: Tegen ons niet, maar vanavond wel.
0: Ja, als Rotterdammers gunnen we Sparta natuurlijk altijd het beste tegen andere clubs. Ja, precies, ja. Nou, hartstikke goed. Zometeen dus jouw column, Frans. Dus smeer nog even je keel.
1: Ja.
0: Dan gaan we er zo meteen tegenaan. En ondertussen, ja, Theo had het net goed in de Weekend het intro quiz. Dus dan vind ik dat we hem ook wel even mogen draaien. Hè? Dit is eentje waar jij geloof ik ook groot fan van bent, U2.
1: Ik ben geen groot fan,
0: okay.
1: Maar aardige muziek.
0: Ja, aardige muziek toch? Ja, nou zeker zeg. Nou, Theo in ieder geval wel groot fan en die doen we er een groot plezier mee. En jou waarschijnlijk ook wel aan de andere kant van de radio. En dit is een van de grootste van de jongens van U2. Dit is Pride in the Name of Love bij Rijnmond.

0: Theo die won er mooie prijzen mee. You Too en Pride in the Name of Love op Radio Rijnmond.
1: Geen daden, maar woorden. Hier is Frans.
0: Ja, gelukkig, zoals elke zaterdagochtend als Feyenoord een thuiswedstrijd speelt, hebben we hoog bezoek in de uitzending. Feyenoord-watcher en opiniemaker Frans Rijgaard is hier. En hij heeft weer een vlijmscherpe radiocolumn over het wel en wee van Feyenoord bij zich. Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zou zeggen, take it away.
2: Lieve luisteraars, nu we het toch over Feyenoord hebben, het schijnt dat Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn de KNVB heeft gevraagd of Feyenoord alle dit seizoen nog resterende wedstrijden uit mag spelen. Logisch, want tot nu toe won Feyenoord in de competitie uit alles en thuis nog niks. Hekkensluiter ADO Den Haag pakte in 6 wedstrijden pas 1 punt en dat was uitgerekend bij ons in de Kuip. Onze spelers zullen toch geen last hebben van kuipvrees? Anthony Leurling, René Hofman, Tomek Iwan, Sam Larsson. Het zijn zomaar wat namen van Feyenoordspelers van wie werd gezegd dat ze last hadden van kuipvrees. Peter Houtman vertelde eens dat hij voetballers heeft gekend die verlamd raakten zodra ze de Kuip binnenliepen. Op de training waren ze de beste, zei Peter. Maar tijdens wedstrijden konden ze niets meer. Spelers zelf ontkennen het meestal. Een van de weinigen die toegaf dat hij last had van kuipvrees was Ulrich van Gobbel. Wat hem er overheen hielp was het legioen. Als het massaal scandeerde, oe, oe, oeli, oe, oe, oeli. Deze aanmoediging gaf hem vertrouwen en zijn kuipvrees verdween als sneeuw voor de zon. Wie meestal geen last hebben van kuipvrees zijn spelers uit eigen jeugd. Jongens die leren voetballen op een steenworp afstand van de tempel waarin zij ooit hopen te excelleren. Givaris Segiel is er zo een. Vorig jaar verhuurde Feyenoord hem aan FC Utrecht. Daar maakte hij 10 doelpunten en gaf hij 10 assists. Na nog maar 6 wedstrijden in het eerste van Feyenoord staat de teller al bijna op de helft. 5 doelpunten en 3 assists. Morgen komt dat FC Utrecht naar de Kuip. De domstedelingen zullen er alles aan doen om in navolging van Go Ahead Eagles en ADO Den Haag een punt of meer mee te nemen uit de Kuip. En dat, lieve vrienden en vriendinnen, moeten wij ten koste van alles voorkomen. Laten we hopen dat onze engel Segiel Feyenoord vleugels geeft en dat Feyenoord de Utrechtenaren met fris en snel combinatiespel Tureluus tikt en met knikkende knieën terugstuurt naar hun mooie statie. En wie weet belt Robert Eenhoorn dan weer met de KNVB. Nu met het verzoek de rest van het seizoen elke week thuis te spelen tegen Utrecht.
0: Hartstikke mooi, dankjewel Frans. Ja, dit is een eenmansapplausje hier voor jou. Maar het is weer een prachtige, de Engel Segiel. Ja, dat is een mooie gevondste. En ja, die kuipvrees, hè? Die vermaledijde kuipvrees.
2: Hij bestaat.
0: Hij bestaat en hopelijk niet lang meer. Zullen we daarvan uitgaan?
2: Ja,
0: dankjewel Frans voor je komst. En nou ja, ik zou zeggen over 2 weken is weer, toch?
2: Ik hoop het.
0: Dan is weer een thuiswedstrijd.
2: Nou, over 3 geloof ik.
0: Over 3? Ja. Oh, sorry, jij bent beter op de hoogte.
2: Ja.
0: Dus een strikvraag was dit. Okay. Dankjewel Frans en tot de volgende keer in ieder geval. En hier is Shania Twain.
3: Let's go, girls.

0: De inspiratie voor deze, een van de beroemdste vrouwen-anthems ooit, kwam mede van drag queens die een jonge Shania Twain als zangeres backstage had zien optreden toen ze nog op een resort de muziek verzorgde. Ja, zo begon ze ooit. Man, I Feel Like a Woman van Shania Twain op Radio Rijnmond. En daarmee is het weekend is er, ja, bijna verleden tijd. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je niet kan genieten op Radio Rijnmond. Want straks non-stop muziek op deze zender en natuurlijk om 12 uur zometeen dus al het nieuws gelezen door Aris van Meteren. Ik wens je een fantastisch weekend nog toe en wat mij betreft tot de volgende.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom spelen bij Delen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
6: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Het is 12 uur, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is voor de tweede keer in korte tijd overvallen. Twee mannen kwamen juwelier van Leeuwen binnen en bedreigden met een vuurwapen. Er ontstond een worsteling met een medewerker en die raakte licht gewond. De daders zijn er zonder buit vandoor gegaan op een fatbike. Eind vorige maand werd de zaak ook al overvallen. Toen sloegen twee mannen meerdere vitrines kapot. Ook toen is met een vuurwapen gedreigd en zijn de daders er op een fatbike vandoor gegaan.
18: Lange files op de snelwegen zijn tot nu toe uitgebleven na de sluiting van de Papendrechtse brug, zegt Rijkswaterstaat. Veel mensen weten alternatieve manieren te vinden om op hun plek van bestemming te komen. Zo is het aantal waterbuspassagiers met de helft toegenomen en op het spoor steeg het aantal reizigers met 35%, lijkt uit cijfers van de OV-bedrijven. Maar ook de spreiding is veranderd, ziet Rijkswaterstaat.
19: Dus nu is het nog steeds druk, maar we zien nu wel dat echt veel mensen toch hebben gekozen voor een alternatief. We zien ook dat de spitsen zijn opgerekt. Dus mensen gaan voor de spits of na de spits. Dus die kiezen echt voor een ander tijdstip. Dus dat is heel fijn.
18: Daarnaast steken dagelijks 3000 mensen de Merwede over via de gratis pontjes voor voetgangers, fietsers en scooterrijders. Daardoor valt de ellende op de snelwegen te overzien, zegt Rijkswaterstaat. Of de doorstroming op de snelwegen zo blijft tijdens de komende wintermaanden kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De wet stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer, veel bewolking vandaag. Hier en daar kans op een beetje regen. Vandaag is het 21 graden. Aan zee kan er veel wind staan uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer. En problemen op de N217 Spijkenisse-Dordrecht tussen de aansluiting met de N491 en de aansluiting met de A16 daar een kwartier vertraging.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
21: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
20: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
22: Kozijnen nodig?
23: Kom naar ons.
22: Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
20: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
24: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
25: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
24: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
26: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
27: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
28: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
29: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
31: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
32: Hey, Remo!
30: Ontdek de de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
31: Non-stop de lekkerste muziek.
20: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.

0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Het is 1 uur. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Een uurtje non-stop muziek, zo dadelijk is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een groepje jongens op fatbikes hebben vannacht een man neergestoken in Rotterdam-IJsselmonde. De man liep met zijn vrouw op de Rijendijk en zei er wat van dat de jongens op de stoep reden. Hij kreeg klappen en is ook neergestoken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De drie jongens zijn weggereden in de richting van de Plus supermarkt aan de Brede Noord. Een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is voor de tweede keer in korte tijd overvallen. Twee mannen kwamen juwelier Van Leeuwen binnen en dreigden met een vuurwapen. Er ontstond een worsteling met een medewerker, die raakte licht gewond. De daders zijn er zonder buit vandoor gegaan op een fatbike. Eind vorige maand werd de zaak ook al overvallen. Toen sloegen twee mannen meerdere vitrines kapot. Ook toen is met een vuurwapen gedreigd en zijn de daders er op een fatbike vandoor gegaan. Kinderopvangorganisaties vrezen chaos nu het kabinet vasthoudt aan gratis kinderopvang in 2029... Er zijn nu al enorme personeelstekorten. Dat wordt alleen nog maar meer als alle organisaties straks in dezelfde vijver moeten vissen op zoek naar pedagogisch professionals. Ook zijn er nauwelijks geschikte locaties voor uitbreiding, zeggen de organisaties. Het kabinet denkt dat meer ouders gaan werken als kinderopvang gratis wordt. Het Centraal Planbureau becijferde dat ouders maar 0,2% extra gaan werken. Bij een aanslag op een moskee in Noord-Pakistan zijn meer dan 30 mensen om het leven gekomen. De helft van de slachtoffers waren politieagenten. Gisteren reden terroristen die gelieerd zijn aan de Taliban een auto vol explosieven de moskee binnen. Het gebedshuis staat op het terrein van de antiterreurpolitie, die de afgelopen jaren meerdere operaties heeft uitgevoerd tegen de Taliban. In de moskee waren op dat moment meerdere agenten aan het bidden. Tientallen mensen raakten gewond bij het geweld. Het weer veel bewolking, kans op een beetje regen, 21 graden vanavond en vannacht. Dan gaat de lichte regen over in echte regen. Het koelt uiteindelijk nauwelijks af, tussen 17 graden vannacht. Morgen begint de dag droog en dan zien we daarna ook steeds vaker de zon. Morgen wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie, de A16. Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de afrit Dordrecht Centrum. 10 minuten vertraging. 11 minuten op de N217 Spijkenissen richting Dordrecht tussen de afrit Mijnsheerenland en de Kiltunnel.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
12: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Non-stop de lekkerste muziek.
25: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Voordeeluitjes.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
9: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
8: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
9: De olifanten van Botswana, NRV.
8: Of luipaarden in Sri Lanka.
9: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Het is 2:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een groepje jongens op fatbikes heeft vannacht een man neergestoken in Rotterdam IJsselmonde. De man liep met zijn vrouw op de Reijerdijk en zei er wat van dat de jongens op de stoep reden. Hij kreeg klappen en is ook gestoken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De drie jongens zijn weggereden in de richting van de Plus supermarkt aan de Brede Noord. Een demonstratie in Den Haag van extreemrechtse groeperingen is uit de hand gelopen. Deelnemers gooiden vuurwerk en fakkels naar politieagenten en de mobiele eenheid. De ME heeft de demonstranten teruggedrongen naar het Malieveld. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Het was de bedoeling dat ze een mars zouden lopen door de stad. Ze hadden vlaggen en spandoeken bij zich met racistische teksten erop. Kinderopvangorganisaties vrezen chaos nu het kabinet vasthoudt aan gratis kinderopvang in 2029. Er zijn nu al enorme personeelstekorten en dat wordt alleen nog maar meer als alle organisaties straks in dezelfde vijver moeten vissen op zoek naar pedagogisch professionals, zeggen de organisaties. Er zijn ook nauwelijks geschikte locaties voor uitbreiding, zeggen ze. Het kabinet denkt dat meer ouders gaan werken als kinderopvang gratis wordt. Het Centraal Planbureau becijferde dat ouders maar 0,2% extra gaan werken. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde aan de Tweede Wereldoorlog te maken. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen van Arnhem. Plan mislukte, onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht. was lang onzeker of de parachutesprongen vandaag konden doorgaan gezien de harde wind. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen. 21 graden is het, er staat stevige wind uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht lichte regen, gaandeweg ook meer regen. Het koelt nauwelijks af, 17 graden is het. Morgen is droog, heel ander weer dan vandaag, wat vaker ook de zon. En dan wordt het 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Problemen nog op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht. 14 kilometer, een kwartier vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl. Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
16: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
17: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen.

0: op megabike.nl.
1: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cegrijnmond.nl.
2: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.

0: Toedeloe. Leverinvuurwerken.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

0: kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
2: Zit u niet lekker meer?
1: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
2: Bel 010-307-4015.
1: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
2: Jans met een Z.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
1: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Wat dacht je van Japan?
14: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
13: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
14: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Het is 3:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, non-stop muziek, zo dadelijk eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De gemeente Den Haag heeft de extreemrechtse demonstratie beëindigd die daar begin van de middag van start is gegaan. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars door de stad. De demonstratie van extreemrechtse groeperingen liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. Ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat hij de trein net niet had gehaald en toen hij aankwam en even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette de trein stil, maar de jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde aan de Tweede Wereldoorlog te maken. Onderdeel toen was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen van Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht. Het was lang onzeker of de parachutesprongen vandaag konden doorgaan vanwege de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De wet stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het is 21 graden. Vanavond en vannacht gaat de lichte regen langzaam over in echte regen. Het koelt nauwelijks af. 17 graden wordt het. Morgen weer ander weer dan vandaag. Het is dan droog. We zien vaker de zon. Het wordt 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, A16 Breda-Rotterdam... tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht, 17 kilometer, 18 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam-Noord en Kleinpolderplein... bijna een uur vertraging. Er staat een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn dicht. De A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen... 10 kilometer door verbod van Rijkswaterstaat voor zware vrachtwagens. Die mogen niet over de brug. Er is daar schade ook aan wegmeubilair. De N217 Spijkenissen richting Dordrecht tussen Maasdam en de aansluiting met de A16. Daar ruim een half uur vertraging door problemen op de A29. Daar zijn namelijk wegwerkzaamheden. En de N459 Reewijk-Bodegraven tussen de A12 en de aansluiting met de N11. Daar 10 minuten vertraging.
18: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
22: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
23: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
24: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
25: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
28: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
29: Is in Azië geweest?
30: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
29: NRV.
30: Waar vraag je dat?
29: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
30: Wij?
29: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
31: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
32: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
33: Interessant. Wat verdien jij dan?
32: Zo open bedoelen ze vast niet.
34: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
31: NRV.
35: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
34: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
36: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
37: Dit is Radio Rijnmond.
38: Non-stop de lekkerste muziek.
37: Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
3: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Gemeenten willen jaarlijks 100 miljoen extra voor hulp aan dak- en thuislozen, staat in een brief van de burgemeesters van Rotterdam en de 3 andere grote steden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gemeenten wijzen erop dat er steeds meer mensen met psychische problemen en een verslaving op straat belanden. Daar zorgen ze voor steeds meer overlast. Rotterdam telt 9000 dak- of thuislozen, een kwart meer dan 4 jaar geleden. Er moet daarom meer opvang komen. Naast geld vragen de gemeenten ook landelijke regels die moeten voorkomen dat steeds meer dakloze mensen naar de grote steden trekken. Voormalig burgemeester Abu Taleb heeft in de Rotterdamse wijk Karnisse een muurschildering onthuld met daarop een van zijn eigen gedichten. Het kunstwerk van Tim Vincenzi staat op de zijgevel van een huis op de hoek van de Klaverstraat en de Meester Arendstraat. Het gedicht op de muur heet Laten en Doen. Het is bedoeld als blijvende herinnering aan de oud-burgemeester. Bij zijn afscheid 2 jaar geleden is al afgesproken dat er een eerbetoon aan Ahmed Abu Taleb in de stad zou komen. Kinderopvangorganisaties vrezen chaos nu het kabinet vasthoudt aan gratis kinderopvang in 2029. Er zijn nu al enorme personeelstekorten, zeggen ze. En dat wordt alleen maar meer als alle organisaties straks in dezelfde vijver moeten vissen op zoek naar pedagogisch professionals. Er zijn ook nauwelijks geschikte locaties voor uitbreiding, zeggen de organisaties. Het kabinet denkt dat meer ouders gaan werken als kinderopvang gratis wordt. Het Centraal Planbureau becijferde dat ouders 0,2% extra gaan werken. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel van de operatie was destijds een landing van duizenden parachutisten in de buurt van Brugge bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met luchtlandingen. Het was lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen. De nacht verloopt zacht met minima rond de 17 graden. Morgenochtend plaatselijk nog wat regen, verder is het droog met vooral in de middag meer ruimte voor de zon. En morgen wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond, meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
16: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
17: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor 99 euro.
18: Voordeeluitjes.nl. Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
18: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
21: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
22: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
25: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
26: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
27: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
29: Volido.
1: Dit is Radio Rijnmond.
29: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Gemeenten willen jaarlijks 100 miljoen extra voor hulp aan dak- en thuislozen, staat in een brief van de burgemeesters van Rotterdam en de drie andere grote steden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gemeenten wijzen erop dat er steeds meer mensen met psychische problemen en een verslaving op straat belanden. Daar zorgen ze voor steeds meer overlast. Rotterdam telt 9000 dak- of thuislozen, een kwart meer dan 4 jaar geleden. Er moet daarom meer opvang komen. Naast geld vragen de gemeenten ook landelijke regels die moeten voorkomen dat steeds meer dakloze mensen naar de grote steden trekken. Voormalig burgemeester Abu Talib heeft in de Rotterdamse wijk Karnisse een muurschildering onthuld, met daarop een van zijn eigen gedichten. Het kunstwerk van Tim Vincenzi staat op de zijgevel van een huis op de hoek van de Klaverstraat en de Meester Arendstraat. Het gedicht op de muur heet Laten en Doen. Het is bedoeld als blijvende herinnering aan de oud-burgemeester. Bij zijn afscheid 2 jaar geleden is al afgesproken dat er een eerbetoon aan Ahmed Abu Talib in de stad zou komen. Kinderopvangorganisaties vrezen chaos nu het kabinet vasthoudt aan gratis kinderopvang in 2029. Er zijn nu al enorme personeelstekorten, zeggen ze, en dat wordt alleen maar meer als alle organisaties straks in dezelfde vijver moeten vissen op zoek naar pedagogisch professionals. Er zijn ook nauwelijks geschikte locaties voor uitbreiding, zeggen de organisaties. Het kabinet denkt dat meer ouders gaan werken als kinderopvang gratis wordt. Het Centraal Planbureau becijferde dat ouders 0,2% extra gaan werken. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel van de operatie was destijds een landing van duizenden parachutisten in de buurt van Brugge bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met luchtlandingen. Het was lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen. De nacht verloopt zacht met minima rond de 17 graden. Morgenochtend plaatselijk nog wat regen. Verder is het droog met vooral in de middag meer ruimte voor de zon. En morgen wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.

0: Smets in Bergsenhoek.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: De prijs van...

0: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Non-stop de lekkerste muziek.
12: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Steen, Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Lange files op de snelwegen zijn tot nu toe uitgebleven na de sluiting van de Papendrechtse brug, zegt Rijkswaterstaat. Veel mensen weten alternatieve manieren te vinden om op hun plek van bestemming te komen. Zo is het aantal waterbuspassagiers met de helft toegenomen. En op het spoor steeg het aantal reizigers met 35%, blijkt uit cijfers van de OV-bedrijven. Daarnaast steken dagelijks 3000 mensen de Merwede over via de gratis pontjes voor voetgangers, fietsers en scooterrijders. Daardoor valt de ellende op de snelwegen nog te overzien, zegt Rijkswaterstaat. Of de doorstroming op de snelwegen zo blijft tijdens de komende wintermaanden kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Een groepje jongens op fatbikes heeft vannacht een man neergestoken in Rotterdam-IJsselmonde. De man liep met zijn vrouw op de Reijerdijk en zei er wat van dat de jongens op de stoep reden. Hij kreeg klappen en is ook gestoken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De drie jongens zijn weggereden in de richting van de Plus-supermarkt aan de Brede Noord. De provinciale weg tussen Papendrecht en Noorderloos gaat vanaf eind deze maand op de schop. De werkzaamheden aan de N214 vallen deels samen met het onderhoud aan de Papendrechtse brug. De provincie pakt het werk in 9 fases aan en steeds is er dan een deel van de N214 dicht. En dat zorgt voor omrijverkeer in bijvoorbeeld de dorpskernen Otterland, Giessenburg en Goudriaan. Volgend weekend gaat de eerste fase in. Dan is de rotonde bij de afslag naar Giessen-Oukerk dicht. Het is de bedoeling dat de 20 kilometer lange provinciale weg in mei volgend jaar helemaal is voorzien van nieuw asfalt en nieuwe verlichting. Het zeeleven in de Noordzee wordt bedreigd door talloze marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, blijkt uit onderzoek van een Deense universiteit. Het zoute zeewater zorgt voor roest, waardoor chemische stoffen weglekken uit wapenhulzen die in de schepen liggen. Het gaat onder meer om TNT, waar mosselen slecht tegen kunnen. De onderzoekers zeggen dat de lekkende munitie vooral in de directe omgeving van de scheepswrakken voor vervuiling zorgt. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of de vervuiling erger wordt naarmate de wrakken en de munitie nog verder afbreken. Het weer vanavond en vannacht plaatselijk wat lichte regen. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen dan begint de dag met nog wat regen. Verder is het droog en vooral in de middag zien we wat vaker de zon. Tot morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
11: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
13: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
15: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Non-stop de lekkerste muziek.
19: Radio met een grote R.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Gonna get tough.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Toch even op internet kijken, denk ik.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Ik heb geen idee.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.

0: just like a song when we were young.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
6: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.